Maar niet wel hoek, dan blijf je aan. Die los niks steen, het schot erom aan. Die loog zo langs maar net verkeerd. Want daar strijm los in mijn snit.